0: Answer, Answer en Oostende, Answer en zijn maatschappijkritiek, Answer en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Katrijn Kompernolle, wat kunt u ons vertellen over Oostendenaar Maurice Seys?
3: Maurice Seys was in 1939 hoofdpolitiecommissaris van Oostende. Maar op jongere leeftijd had hij ook al deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog, met name aan de Slag van de IJzer. Hij was toen pas 16 jaar. Na de Eerste Wereldoorlog zal hij dus bij de politie gaan en zal daar een enorme carrière kennen. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat het korps op dat ogenblik serieus werd gemoderniseerd. Hij heeft bijvoorbeeld de vaste wijkagent ingevoerd. Ook de patrouilles met de fiets is iets wat hij heeft ingevoerd. En vooral ook de vaste motorbrigade, die in Oostende de vliegende plisje werd genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van de weerstand en is hij ook een aantal keren gearresteerd geweest. De laatste keer was het 9 januari 1944 en hij is daarna overleden in het concentratiekamp Dora in Duitsland. Zijn grafmonument vind je dus ook terug op de begraafplaats van de Stuiverstraat in Oostende. Net naast de zuil trouwens, die daar werd opgericht voor de politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog. In die zuil worden twee urnen bewaard van Oostendenaren die in de concentratiekampen zijn overleden. Leopoldus Jacquemin en Marcel Michiels. En op de zuil staat de inscriptie: Oostende herdenkt zijn helden.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
11: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien De Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
4: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
4: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
4: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
7: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog 2 spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tangen.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
18: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
19: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
20: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Mark Looy, we hadden het eerder over het vervoer van beelden van het Paaseiland aan boord van de Mercator. Er is toch een en ander mee gebeurd met die beelden?
21: Ja, want dat transport, dat was niet simpel. De Mercator meerde aan op ongeveer 250 meter voor de kust, lag daar voor anker en dan moesten die zware beelden nog aan boord komen. En ze hebben dat na lang nadenken daarover hebben ze het zwaarste beeld dat zich nu in Brussel bevindt, hebben ze vastgemaakt onderaan het schip, zodanig dat het dan omwille van wetenschappelijke wetten, fysica wetten, lichter werd als het ware en kon men het zo aan boord brengen. Maar er bleken toch moeilijkheden te zijn, de koorden knapten door en dan heeft de lokale bevolking, waarop men sterk moest steunen om die operatie te kunnen doen, heeft de lokale bevolking, is die een aantal van die duikers onder die mensen zijn 20 meter en meer diep gedoken om het beeld terug te kunnen vastmaken onderaan de sloep en dan uiteindelijk is het aan boord van het zeilschip kunnen getakeld worden. Maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
4: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
4: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
4: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkote, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
11: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
12: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
13: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
6: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
6: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
6: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
6: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
6: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
6: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
6: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
6: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
12: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
11: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen.

0: solarpark. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
3: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
4: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
5: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Mark Looy, we hebben het vandaag over het Kurzaal van Oostende.
7: Wel, in feite kunnen we niet spreken over het Kurzaal, want er zijn er meerdere geweest. In feite zijn we nu alle aan onze vierde Kurzaal toe. Want we zijn in de Belle Époque-periode naar het voorbeeld van de Franse en Engelse kuuroorden. Aan de kust had Oostende al in 1852 een Kurzaal op de Zeedijk, ter hoogte van de Vlaanderenstraat. Voor die tijd was er al in het stadhuis zelf, op het Wapenplein toen nog, was er ook al een soort Kurzaal, een voorloper van een Kurzaal, een feestzaal en zo, waar bals doorgingen en tentoonstellingen, concerten ook. Maar dat eerste Kurzaal op de Zeedijk, Oostende was toen nog een omwalde stad, tot 1865, en dat eerste Kurzaal moest kunnen gedemonteerd worden, omdat de Zeedijk toen nog een vesting was om Oostende te beschermen. En achter de Zeedijk liep er een gracht en was er nog een wal. En moest men dus, als men naar de Zeedijk wou, over een bruggetje naar die Zeedijk. En op die Zeedijk stond dus dat eerste Kurzaal. En dat moest in de kortste keren kunnen worden gedemonteerd. En dat is ook gebeurd later. En dan heeft men dat Kurzaal opnieuw opgebouwd in een voorstadje van Duinkerk in Noord-Frankrijk.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst vier dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
6: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
6: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
9: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
10: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
13: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
13: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
13: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
13: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
13: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
13: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
12: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
11: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirse-Bilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
19: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
12: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
19: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
12: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
19: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
11: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
20: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
20: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
17: Je zit in de Nossebelk.
21: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
17: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
21: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
17: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
21: Het Oostends dialect.
17: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
21: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
17: Een breiningsge dunne knijker.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
22: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortrijk na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
12: Voortaan spreken we van?
7: BC Kortrijk Oostende.
12: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
12: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortrijk Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Kortrijk Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
12: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
22: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag een uitdrukking uit het Oostends dialect. Roland, de dood over je rek is een uitdrukking. Ik ben benieuwd wat het precies betekent.
9: Wel, een huiveringwekkende uitdrukking vond ik als kleinkind, de dood over je rek voelen passeren. Dat was dan inderdaad huiveren, koude rillingen voelen. Leven werd beschouwd als warm, de dood als koud. Vandaar, als je zo'n koude rilling over je rug voelde glijden, dat men het beeld kreeg van de over je rug schuivende Pietje de Dood. De dood behoort zo tot ons leven, tot onze alledaagse wereld, dat er heel wat uitdrukkingen mee zijn. Niemand ontloopt immers de dood. Onze uitdrukking hiervoor, de dood kreeg dolle deuren open. Zie je iemand die zeer bleek en mager is, dan zie je de dood op geitenpoten. Is het nog erger, dan loopt die persoon met zijn doekisten op zijn rek. Als men ten onrechte beweert dat hij zal genezen, dat er goddeuren scharten, dat er goddeuren komen, dan zegt men gnuivend, Jan, lik kobbels veugel, hij zat dood op zijn stok. En ben je dan dood, dan wordt er van je gezegd, och gerre, meneer, jij is dood en biedenair, och gerre, godgedinkse zielen. Andere uitdrukkingen voor de dood zijn, en ik doe maar een greepje, want er zijn er ontzaglijk veel, je is de klinken gesmeerd, je ligt met zijn haperen op boven, je hebt de korte noosem het, je is de kaas uitgeblazen, je hoort aan geen nij mij vorst vertellen. Heel lang geleden werden de doden in geulen in de kerk zelf begraven, vandaar ook, je ligt in het kerkenpitje. En als je je niet verstaat aan je werk, als je een verschrikkelijk slecht werker bent, dan zal men je toesnouwen. Je hebt nog nooit van je leven zeker doodgeschoten geweest.
8: Bedankt, Roland de Snerk.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy het hoofdsponsorschap op zich nemen.
12: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
12: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
12: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
12: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
14: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
12: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
3: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer.
1: Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerstweeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: Dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
26: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
19: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
14: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
25: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
27: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
12: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
27: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
12: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
27: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Laffinge en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
14: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
9: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
10: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog 2 spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje. Wij maken dat ze geparkeerd staan. En we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
11: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
18: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
19: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
20: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We bladeren in het Oostends woordenboek en we vinden daar het woord vernokken. Roland, vernokken?
22: Ja, Edwin. Vernokken betekent knopen in een knobbel leggen. Ik heb het meest horen gebruiken als zessie vernokte derms. Waarmee men bedoelde dat haar darmen in een knoop lagen en dat ze bijvoorbeeld heel moeilijk naar het toilet kon gaan, wat je bij vrouwen meer merkt dan bij mannen. In vernokken, ik heb zelfs gehoord verknokken. In vernokken vind je het woord nokken. Een nokken, dat is het oud woord voor een knoop. Nokken leggen, dat was knopen leggen. Als wij klein waren en speelden met de top, in het Nederlands tol genoemd, dan moesten we ook in het touw daarvan een nokken leggen, een knoop leggen.
21: Vernokken betekent dus?
22: Een knoop leggen, knopen.
21: Ja, bedankt Roland.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
14: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
17: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
12: Voortaan spreken we van?
16: BC Kortek Oostende.
12: En dat is voor de komende 5 jaar?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
5: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
6: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
7: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Paulus.

0: Kerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Keersebilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf 125 euro kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Keersebilk van KVDO.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
9: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
11: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
13: Dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
15: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
14: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
15: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
14: Is dat nu iets voor jonge mensen?
15: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
14: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
15: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
14: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
15: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
14: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
15: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
13: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
14: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
14: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
11: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
21: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
23: Vandaag Euskaltel. Katel is een zeer oud woord dat al in de middeleeuwse teksten van geheel Vlaanderen herhaaldelijk voorkwam. Het zal dan ook niet verwonderen dat katel ook Nederlands is. Maar te Oostende wordt het nu nog gebruikt door oudere mensen. Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn. Het slaat op roerende goederen, verplaatsbare goederen dus. Het Nederlands kent nog een uitdrukking hiervoor die ik zeer mooi vind, namelijk tilbare haven. Dit haven vind je terug in haven en goed. Het is voor taalkundigen zonneklaar dat dit haven uit hebben komt, dat wat men heeft. In een rekening van Oostende anno 1429 lezen we: betaald van twee boeken, daar men der kerkenland in schrijven zoude, en de katijlen van der steden. De roerende goederen in huis, de huisraad meer bepaald, wordt uskatel genoemd. Als het gaat over het keukengerei, dan spreekt men van pottekarie, op de buiten pottekarieën genoemd. Had men het over de gereedschappen, werktuigen, dan was dat het alaam. Ging men werken, dan nam men zijn alaam mee in een alaamzak. Die kon gemaakt zijn uit een oud tapijt, dan was het de tapietzak. Ik heb dit woord katel, roerend goed dus, heel vaak gelezen in oude testamenten waarin alle huisraad opgesomd was.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
3: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
14: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
3: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
14: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
3: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
12: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
12: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
12: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
17: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
17: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
17: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
18: Ik woon heel graag in een stad. En ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
19: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortrijk na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
2: BC Kortrijk Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortrijk Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Kortrijk Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
22: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
25: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
26: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Een sulfertje is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
27: Toen men tot het aansteken van een vuur het stokje met zwavelkopje uitgevonden had, gekend als de veilige Zweedse zwavelstokjes of safety matches uit de Zuid-Zweedse stad Jönköping, moest men voor alle talen eigenlijk een naam bedenken. Het Spaanse fosforos of het Franse alumet zijn overduidelijk. Onduidelijk vinden we de Germaanse naam Zundholz in het Duits of het Scandinavische tentsticker. Nochtans komen die allebei van een in het Nederlands verdwenen werkwoord tinden, dat branden betekende. De frequentatief ervan, tintelen, bestaat wel nog. En we kennen dit oude werkwoord nog in tondeldoos, de doos die voor de uitvinding van het zwavelstokje gebruikt werd om vuur te slaan. De tondeldoos was dus de voorloper van aansteker of briquet. Nederlands werden dus stekje, zwavelstok en lucifer. Dit laatste woord komt uit het Latijn en betekent lichtdrager. Het Oostens en West-Vlaams eigenlijk kozen ook voor het Latijn, een sulfertje. Dit woord komt uit het Latijn sulpur, wat zwavel betekent. En zo zitten wij met een sulfertje, wat zoveel betekent als een zwaveltje.
4: Dat weten we ook alweer. Bedankt, Roland, voor de uitleg.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
10: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
10: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
10: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
10: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
10: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
10: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
10: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
10: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortek Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
16: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
17: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
18: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
14: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten.

0: Daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training s'avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden. Dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid

0: tijd om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden. Dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
9: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
10: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
9: En wat is er speciaal dit jaar?
10: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
10: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
9: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
10: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
9: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
10: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven wat ook ons thema is.
2: luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
0: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
16: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
17: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
18: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Luc van Spijbroek, gids bij Lange Nelle. Je hebt het vandaag over het Sint-Jans Hospitaal.
20: Dit voormalig Sint-Jans Hospitaal, voor de Oostenderaars het Oud Hospitaal geheten, werd gebouwd tussen 1872 en 1874 in de Edith Cavelstraat. In september 1874 was het gebouw klaar en werd het plechtig ingewijd. De kerk van het hospitaal werd in oktober 1874 ingezegend door Monseigneur Fecht. De zusters Augustinessen, die voorheen al een ziekenhuis in de Weststraat openhielden, stonden in voor de ziekenzorg. Tijdens Wereldoorlog II sneuvelden de oorspronkelijke mooie glasramen. In 1963 werden die dan ook vervangen door nieuwe, ontworpen door Jacques François. Heden ten dagen zijn heel wat administratieve diensten van het OCMW gevestigd in dit oud ziekenhuis.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
9: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
10: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
9: En wat is er speciaal dit jaar?
10: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
10: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
9: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
10: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
9: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
10: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
11: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training s'avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
6: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA, Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
9: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
9: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
9: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
17: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
9: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
18: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
9: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
18: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
9: Is dat nu iets voor jonge mensen?
18: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
9: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
18: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
9: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
18: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
9: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
18: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
5: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
9: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
5: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
9: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
5: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
25: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
7: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
10: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
13: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
15: Gem Danens, we hebben het vandaag opnieuw over het Leopoldpark. Er zijn ook heel wat dieren in dat park.
16: Ja, oorspronkelijk waren er zwanen en tamme eenden aanwezig in de vijver. Er was zelfs een kleine kooi om eenden te vangen. Ja, tegenwoordig zijn er alleen half verwilderde eenden en natuurlijk onze meeuwen. Die zijn de vaste bewoners. Ook de oorspronkelijke goudvissen zijn weg. Er zouden wel nog enkele karpers in de vijver zitten. En als je goed kijkt, als je op een bruggetje staat, dan zie je er wel. In 1982 was er in het park een spreeuwenplaag met onhoudbare stank als gevolg. Het geluid van kanonschoten of van een Vlaamse gaai was alleen maar hinderlijk voor de menselijke buurtbewoners. De spreeuwen bleven. Tot men via een onderzoek van Waalse professoren een oplossing vond. En nee, geen Waalse gaai. Maar door het wegsnoeien tot 1/3 van kleine boomtakken voor de winter hadden de spreeuwen geen slaapplaatsen meer en verdwenen ze. En enkele jaren geleden was hier een reuze familie konijnen te gast. Vreemd genoeg sprongen die niet over straat, maar bleven ze onder struiken en bomen en kweekten als, ja, als konijnen en gebruikten de wandelpaden. De konijnenpopulatie is nu weg. Een jager vertelde me dat bij overvloedige inteelt spontaan myxomatose en dus uitsterven optreedt. Maar er was ook andere hulp hierbij, namelijk een valkenier.
14: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
9: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
9: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
9: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
17: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
9: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
7: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: Dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
12: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
13: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
14: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
7: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
7: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
7: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
7: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
7: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
7: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
8: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlees.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffinge en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
4: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
4: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het

0: Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
0: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Eindsoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
6: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: Dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
10: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je

0: Je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
1: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
0: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
1: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
0: En wat is er speciaal dit jaar?
1: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
0: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
0: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
1: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
0: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
1: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
0: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
1: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
4: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
4: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK. Waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning. Die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt. En die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
4: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
6: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
7: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
8: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog twee buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
17: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
17: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
17: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
19: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
20: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
21: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
22: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
23: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijk. Fijn weekend.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
1: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
1: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
1: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
1: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: Dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus. De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
9: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender. Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
15: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
14: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
15: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
14: Is dat nu iets voor jonge mensen?
15: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
14: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
15: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
14: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
15: Ja, morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
14: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
15: Ja, ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
13: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
4: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
4: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
4: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
4: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
4: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
4: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
4: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
6: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
7: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Bratanus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
15: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
8: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
13: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
16: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
17: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijk. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionieuws.
8: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
1: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Polisfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
1: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
1: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
1: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
4: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
21: Dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
24: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
25: En ik dacht wel dat het een bijzonder kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
26: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
15: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
15: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
6: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
15: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO?

0: Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
2: Ik ben David Nassus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
8: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen. Om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
8: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
8: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
8: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
8: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
8: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er

0: even deugd gehad had. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
0: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
0: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
0: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
4: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte Bicu natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
1: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek, maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
15: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
16: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de 2 zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
12: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
12: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
12: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
23: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
23: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
7: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
19: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
24: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
25: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
27: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
27: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
27: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
27: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
27: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
27: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
27: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
27: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regionieuws.
10: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
11: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
10: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Keirsebilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf 125 euro kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
26: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
5: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
5: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
5: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
5: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
5: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
5: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
6: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
8: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
9: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
10: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkote nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortrijk na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
12: Voortaan spreken we van?
11: BC Kortrijk Oostende.
12: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
12: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortrijk Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Kortrijk Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
12: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
17: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: gisteren?
17: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
17: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
19: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
20: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
21: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
8: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
23: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
23: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
23: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
23: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
23: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
23: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten. artiesten om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
23: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
7: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
6: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
7: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames, is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
6: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
7: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
9: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
9: En met sluitingsuur bedoel je sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
9: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
9: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
16: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene.

0: C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
4: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
5: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
10: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
10: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen en als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
10: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
10: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door. Anders

0: tweet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is. En met toestemming eigenlijk. Dus.
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
0: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
0: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
8: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
9: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
8: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
13: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten, dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
14: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
21: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
14: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
21: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
14: En wat is er speciaal dit jaar?
21: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
14: Die komen op het einde van de feesten.
21: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
14: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
21: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
14: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
21: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
14: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
21: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
18: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: Dat zijn buitenlandse spelers?
18: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
17: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
22: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
23: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
24: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs morgen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
0: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
14: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
0: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
14: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
0: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostense jongere kan zwemmen, Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
8: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keijersen-Bilk.
11: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar met ons Brene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
13: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
14: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
16: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten, dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
17: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
17: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
17: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
17: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
17: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
17: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
5: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
6: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
7: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
8: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
17: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
11: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
17: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar dat we... waar we naar kunnen uitkijken, dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Voldere, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar, naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die, die klaar is om, om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
18: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
17: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
18: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
18: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
21: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
22: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
23: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
18: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
18: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
18: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat

0: van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
0: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
0: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
8: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
11: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
12: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten,

0: Maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie, richting het zuiden, kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijk. Fijn weekend.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
10: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
2: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
10: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
10: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
10: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
2: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
10: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
11: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
10: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
4: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
13: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
13: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
13: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee-regionieuws.
5: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Nina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
22: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
22: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
22: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act. werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
22: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
22: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
22: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
22: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
5: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
19: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
19: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
11: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
19: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
6: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
8: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
9: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
23: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantik-Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
11: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
11: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
11: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Charlotte Verkeijn.
26: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Menne.
28: Ik ben Willy de Schilder.
29: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
30: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keijersen-Bilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleut op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleut, laten we zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
10: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
16: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
18: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
18: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
18: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
18: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
18: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
18: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
18: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
18: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
5: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
15: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
22: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
21: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
22: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
21: Is dat nu iets voor jonge mensen?
22: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
21: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
22: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
21: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
22: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
21: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
22: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
5: Meer zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
11: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
12: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. dus ook in domein Atlantic Wolravers Sidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
13: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
13: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
13: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: gisteren?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
19: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek.

0: droog en kregen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jos Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
9: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
9: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
9: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder

0: Deze inkomsten kunnen wij het gratis festival alleen niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
12: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
19: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
18: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
19: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
18: Is dat nu iets voor jonge mensen?
19: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
18: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
19: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
18: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
19: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
18: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
19: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
6: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
7: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
8: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
11: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
15: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
9: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
18: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
19: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
20: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
21: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
23: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst vier dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
23: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
23: Absoluut. Toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad. Zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoort.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionieuws.
9: Vandaag worden duizenden bezoekers verwacht voor de internationale rommelmarkt in Oudenburg, die voor de 41ste keer wordt georganiseerd. Om alles veilig te laten verlopen, worden een aantal centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
26: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
27: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920.
7: De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
11: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
11: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
11: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
11: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
11: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
11: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
11: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
11: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
13: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: gisteren?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
15: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
28: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
1: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
4: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
1: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
4: Is dat nu iets voor jonge mensen?
1: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
4: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
1: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
4: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
1: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
1: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
18: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
19: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
22: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wall Raverside. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
29: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
30: En dat zijn buitenlandse spelers?
29: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
29: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
29: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
29: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
29: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
29: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
29: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
13: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
23: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
24: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
25: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
3: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten, dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik

0: spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
0: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
0: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
4: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
4: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
9: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze 2 het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
10: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 1.

0: 24 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Regionieuws. Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
6: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
6: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
12: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
13: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
14: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
16: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
18: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
17: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
18: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
17: Is dat nu iets voor jonge mensen?
18: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
17: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
18: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
17: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
18: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
17: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
18: Goh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
3: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
6: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
5: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
23: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
24: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
25: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
26: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten en die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km per uur en de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden, maar het ziet er naar uit dat dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sphere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
6: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
7: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Vlaanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
11: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
11: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus Daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Voldere, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
11: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nasus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
12: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten? gisteren?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
8: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
14: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
17: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
18: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
19: Vanochtend is het nog zacht en dit hebben we te danken door de twee zeer warme dagen van gisteren en eergisteren. Er hangt ook meteen veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen of een enkele bui kan vallen. Maar grote hoeveelheden hoeven we opnieuw niet te verwachten. Dus de droogte die blijft aanhouden. Vanaf de middag wordt het ook volledig droog en krijgen we na de middag een mix van wolkenvelden en soms veel zonneschijn. De wind die waait eerst zwak vanaf het noordoosten, maar die draait geleidelijk aan richting het noord tot noordwesten. En die wordt matig in de loop van de namiddag zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 50 of 55 km per uur. En de maxima die liggen vandaag hier aan de kust op een aangename 24 à 25 graden. Dieper in de provincie richting het zuiden kan het nogmaals 32 graden worden. Maar het ziet er naar uit dat toch wel de laatste keer zal zijn van augustus mogelijks. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
21: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
20: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
21: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
20: Is dat nu iets voor jonge mensen?
21: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
20: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
21: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
20: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
21: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
20: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
21: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
8: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
4: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
11: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
11: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
11: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
11: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad

0: KV Dio doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten en wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KV Dio op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
1: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
1: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie.

0: Van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
6: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
11: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
18: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
19: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
20: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomers weer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
22: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
22: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
22: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
22: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
22: Ja, Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want dan zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
4: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
22: Ja, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sphere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
25: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
26: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
27: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
18: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
18: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
18: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
18: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
18: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
18: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
14: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix. Wat mogen de mensen verwachten?
20: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
20: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar dat we... waar we naar kunnen uitkijken, dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Voldere, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
5: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
20: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1 promenade en de Visserskaai.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
24: Dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
26: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
26: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
26: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Hallo, ik ben Willy Sommers.
30: Ik ben Romina van Oren.
31: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
32: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
23: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
7: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
13: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
25: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
16: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
16: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
16: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
16: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
16: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
16: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: Dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
3: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
4: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
10: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
13: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
12: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
13: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
12: Is dat nu iets voor jonge mensen?
13: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
12: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
13: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
12: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
13: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
12: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
13: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
8: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
7: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Preuteleuten.
18: En ik zie ook Alain, ook van Preuteleuten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
3: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring.

0: Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
6: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
5: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
6: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
5: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
6: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
10: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solarpark. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
11: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
12: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
13: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
20: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
5: Dat weer is erg belangrijk.
20: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
5: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
20: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
5: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
20: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
5: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
20: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
5: En wat is dat?
20: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
5: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
20: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
5: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
20: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
5: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
21: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
23: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
24: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
25: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer.
0: Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
5: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
3: Radio Noordzee.
6: Regionieuws.
0: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
7: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
5: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
5: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
21: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
5: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
21: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel, En ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
5: Is dat nu iets voor jonge mensen?
21: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
5: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
21: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
5: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
21: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
5: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
21: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
6: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
6: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
6: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
6: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
6: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
8: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
9: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
10: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
11: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
6: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
6: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
13: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
13: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
13: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
13: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
13: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
13: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirse-Bilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
19: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
22: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
24: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
12: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
24: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic
0: zijn.
12: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
24: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsie.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
12: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
12: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
12: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
26: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: En dat zijn buitenlandse spelers?
26: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
28: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
29: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur.
0: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier- en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
12: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
9: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
6: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
5: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
6: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
5: Is dat nu iets voor jonge mensen?
6: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
5: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
6: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
5: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
6: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
5: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
6: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
7: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
9: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
11: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen.

0: nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: Dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Kortrijk na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
1: BC Kortrijk Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortrijk Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Kortrijk Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
8: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de 4e ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als

0: Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
1: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
2: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
3: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
9: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Laffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
14: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
7: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
14: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
7: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
14: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog 2 spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
17: Maar ik weet wel dat we in Zandvoorde met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben. Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
11: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
18: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
22: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
20: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
22: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
20: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
22: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Oostende luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Maaike van Ie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
26: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
20: Dat weer is erg belangrijk.
26: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
20: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
20: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
20: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
20: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
20: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
20: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
20: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
28: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio?
2: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
20: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
22: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
20: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
22: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
20: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
22: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
20: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
22: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
5: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkote, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
20: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
10: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
20: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
10: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
20: Is dat nu iets voor jonge mensen?
10: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd. Zo.
6: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
10: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
6: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
10: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
6: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
10: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
11: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
12: Regionieuws.
11: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
22: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waalen. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
22: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
22: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
18: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
21: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
8: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomers weer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
20: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
20: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
20: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
20: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
20: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
27: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
20: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
20: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
20: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
20: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
20: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
25: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
20: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee regionieuws.
27: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
20: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
1: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
2: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer.
3: Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
10: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
7: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
10: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
7: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
10: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
6: Regio Nieuws.
27: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
22: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
22: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
22: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
27: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monsenweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre.
8: en luister naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
5: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
5: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
5: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
5: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
7: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
8: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
9: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: Dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antsie.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
13: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien.

0: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Polisfeesten een geroepen voor om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer. Belgisch zomerweer eigenlijk. En prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
9: Ik doe een speeddating in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
9: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
9: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
9: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
8: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
9: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio?
13: Dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan

0: Borg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
0: Voortaan spreken we van?
1: BC Cortec Oostende.
0: En dat is voor de komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
0: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
0: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gistel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
0: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
6: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
7: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
8: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
9: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt. Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
11: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré,
13: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Want. Nee, en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
16: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
0: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
16: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
0: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
16: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
7: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
8: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: Dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Kortrijk Floors. Stijn Windels, u bent van Kortrijk Floors. Wie zijn jullie?
12: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Kortrijk Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
12: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
12: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
12: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één. Heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
13: een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
18: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
19: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
21: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
21: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
21: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Regionieuws.
9: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijn.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
27: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
21: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
27: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
27: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
27: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
27: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
27: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sphere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
28: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
29: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
30: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
31: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
8: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
8: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
8: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte, en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix. Wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkeste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
11: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
12: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
19: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
20: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
21: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
22: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
23: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
17: Jullie kenden BC Oostende al?
23: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
17: Worden jullie nu hoofdsponsor?
23: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
17: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
23: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
17: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
23: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
16: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael Vanny.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
17: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
17: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeest?

0: ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerstweeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: Dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
10: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
9: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
10: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
9: Is dat nu iets voor jonge mensen?
10: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
9: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
10: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
9: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
10: Ja, morgen doen we iets met de zwammadammen.

0: lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed, want dan zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
0: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak, en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
4: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nases.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
9: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
9: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
9: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
9: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers.
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Regionieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
7: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
9: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
13: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
14: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
15: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
16: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steven van Steenkist, de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
17: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
9: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
17: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
9: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
17: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirse-Bilk.
21: Het
4: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien De Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
19: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
21: De Footbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomers weer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
2: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
2: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
2: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
2: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
6: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
9: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
10: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
11: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19:00. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
12: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien De Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
18: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
2: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
18: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
18: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
18: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
2: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
18: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
2: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
18: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
19: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
20: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
21: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
22: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
3: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
3: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
3: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
12: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
9: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
10: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer. Belgisch zomerweer eigenlijk. En prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
24: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
24: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
24: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
26: Ik ben Patrick de Vit.
27: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
29: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
29: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
29: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Kortrijk Floors. Stijn Windels, u bent van Kortrijk Floors. Wie zijn jullie?
17: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Kortrijk Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
2: Jullie kenden BC Oostende al?
17: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
2: Worden jullie nu hoofdsponsor?
17: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
2: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
17: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
2: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
17: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oude

0: Gisteren, en nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten en wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heylen en door Sebastien de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur. Aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nases.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heylen en door Sebastien de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
9: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij.

0: Hey, wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
2: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
2: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
2: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
2: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
2: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Wat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten? Moet dat niet wat discreter?
2: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
0: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
15: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
8: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
17: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
18: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
19: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomers weer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
8: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
8: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog 2 spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
11: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
12: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
13: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solarpark. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
22: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
23: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
24: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
26: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
25: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
27: Ik doe een speeddating in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
8: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
27: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
8: Is dat nu iets voor jonge mensen?
27: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
8: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
27: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
8: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
27: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
8: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
27: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Durja.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
16: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
25: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
14: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
28: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomers weer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
18: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
18: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
18: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
5: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
6: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
7: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
11: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
10: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
11: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar dat we... waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten. Die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner. Die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK. Waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning. Die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt. En die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
10: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
11: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de vijfde editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
5: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
5: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor, zijn we al vijf,

0: op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
5: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
6: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
7: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sphere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de

0: spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden. Dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVRO.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
0: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
9: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
10: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
11: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken en de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
13: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
13: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
13: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
13: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
13: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
13: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
2: Regionieuws.
7: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
17: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
17: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
17: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
17: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
17: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
17: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
17: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
18: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
19: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
20: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
23: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
23: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: gebied? Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
21: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
0: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
23: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
23: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
26: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
23: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
26: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
23: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
26: Absoluut. Toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad. Zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoort.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
7: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
7: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het Stadsmuseum in de Lange Straat. Het Afro-Sea Festival vandaag brengt niet alleen muziek, je kan er ook proeven van buitenlandse specialiteiten, workshops en de Wereldculturenmarkt. Het gaat door op de evenementenweide naast het Staffensluiscentrum in Bredene. Vandaag en morgen vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. En daarna heb ik nog dit. In Oudenburg gaat de grootste rommelmarkt in de regio door. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg. En dat allemaal tot 5 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
23: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
1: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
23: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
1: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
23: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
1: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
9: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. voorzitter Johan Verborg.
17: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
23: En dat zijn buitenlandse spelers?
17: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
3: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
23: Jullie kenden BC Oostende al?
3: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
23: Worden jullie nu hoofdsponsor?
3: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
23: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
3: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
23: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
22: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
0: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
23: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
23: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solarpark. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
10: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
11: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. De wind die gaat geleidelijk aan opnieuw afzwakken. En de minima die komen morgenochtend uit op een graad of 18 à 19. De zondag starten we dan meteen met een mix van wolken en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de zondag zo. Het blijft bovendien ook volledig droog, dus aangenaam zomersweer. Een zwakke noordelijke wind staat er hierbij en de maxima die klimmen hier aan de kust richting de 22 à 23 graden. Dus al bij al zeer aangenaam zomerweer, Belgisch zomerweer eigenlijk, en prima te doen in vergelijking met vorige dagen. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Poret.
20: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
16: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
28: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
16: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
28: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen en als... een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
23: Is dat nu iets voor jonge mensen?
28: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
23: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
28: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
23: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
28: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want dan zo kan ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
23: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
28: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
1: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
14: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
21: En dat zijn buitenlandse spelers?
20: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die 2 woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
25: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
26: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
23: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
23: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
23: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
23: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
23: En dat zijn buitenlandse spelers?
20: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
9: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
10: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martijn Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
23: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
23: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
0: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
23: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
23: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
22: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
8: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
10: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
23: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
23: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
24: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
23: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
23: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
23: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
23: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
23: En dat zijn buitenlandse spelers?
20: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
4: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
4: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
4: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
4: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
4: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
5: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
7: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
8: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige

0: cultuurseizoen in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
1: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
1: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
1: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
8: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De box-office wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenaal bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Johnny Montaigne, je kan ons iets vertellen over de geschiedenis van de huidige luchthaven.
13: Ja, wel, na verschillende jaren van voorstudie werd eigenlijk in 1963 een aanvang genomen met de grootscheepse werken om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Oostende. Raverszijde was te klein geworden. 5 jaar later, in aanwezigheid van koning Boudewijn, werd op 4 april 1968 de nieuwe luchthaven officieel in gebruik genomen. Het was na Brussel Nationaal het grootste luchthavengebouw van België, met een inschepingsvloer waar maar liefst 20 vliegtuigen konden plaatsnemen. Begin 1975 werd gestart, zelfs met de verlenging nog van de startbaan tot 3200 meter. Van ongeveer 1988 tot 1993 verdubbelde het vrachtvervoer en steeg ook het passagiersvervoer. Ondertussen

0: werd de luchthaven uitgerust met een ILS, een automatisch landingssysteem, en men kon zelfs landen hier bij mist. De luchthaven van Oostende groeide uit tot een volwaardige vrachtluchthaven. In 1992 komt de luchthaven in Vlaamse handen. De luchthaven wordt door de Nationale Regie der Luchtwegen overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap. En vanaf 1994 neemt de passagierstrafiek weer toe, vooral te danken aan de vakantiecharters door de Oostense touroperator Sunair. En wie herinnert zich niet de legendarische Russische Antonov vrachttoestellen die hier konden landen en die een capaciteit hadden van 150 ton. Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap investeerde sterk in die nieuwe Oostense luchthaven. Er werd ook gestart met de oostelijke uitbreidingszone met een nieuwe inschepingsvloer bereikbaar langs de Torhoutse Steenweg. En een eerste nieuwe loods werd al vrij vlug gebouwd. In 2003 krijgt de luchthaven een nieuwe naam en men gaat spreken van Oostenbroek International Airport. Ondertussen groeide touroperator TUI van 5 bestemmingen in 2003 tot maar liefst zelfs nu meer dan 20 bestemmingen vanuit Oostende. Tot 2014 werd de luchthaven uitgebaat door de Vlaamse gewest. Vanaf dan kwam er een nieuwe beheersstructuur. Het is eigenlijk een soort partnership tussen de overheid die instaat voor de luchthavenontwikkeling en de privébedrijf Aegis die instaat voor de exploitatie van die luchthaven. Het haalt de luchthaven van Oostende eigenlijk opnieuw voor de wind, letterlijk en figuurlijk. Dat zien we ook aan de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar. De vertrekhal werd volledig gerenoveerd. Er is een uitbreiding van de parking gekomen. Ook de hevel werd onlangs volledig gerenoveerd en ook een nieuwe terminal voor privévluchten is bijna klaar. De uitbater Aegis wil zeker ook verder blijven inzetten op cargo. En de toekomst? Blijven op 3 paarden wedden. Cargo, passagiers en privévluchten.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
10: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
12: Dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
14: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
15: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
16: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waalen, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Bratanus.
19: Ik ben Christophe Vermeijden.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
21: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
21: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
21: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
6: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
21: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
21: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
21: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
19: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
22: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
1: Hallo, I'm Dario Dörda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
3: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
23: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
24: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
25: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
26: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Beste mensen, jullie weten dat er velen zijn die graag uitgaan, die haren een stapje in de wereld zetten, die haren van de smeten zien. Er bestaat daar een leuk Oostends woordje voor, zo iemand, hè? En dat is dan iemand van wie beweerd wordt dat hij behoort tot het uitgaanderstype. Dit kan niet beter gezegd worden voor iemand die hele nachten gaat zuipen of dansen of kaarten of dat alles samen. Hè? Bedenk eens, een uitgaanderstype. Dat is stellig een woord om niet te vergeten, al moet meteen gezegd worden dat je dat misschien wel minder ziet dan vroeger. Nu zijn er velen die liever thuis op hun luie kloten zitten met het televisietje en het thuisje.
10: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
28: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
2: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
28: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
28: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
28: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
28: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
28: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
8: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
29: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
29: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
29: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring.
23: voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
11: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
20: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
20: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
19: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19:00. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
0: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
20: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
20: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
23: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
20: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
28: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
20: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
28: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
20: Is dat nu iets voor jonge mensen?
28: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
20: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
28: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
20: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
28: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen, lopen we rond met de zwammadammen, dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week en ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed, want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap of een leuke drink of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
20: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten, moet dat niet wat discreter?
28: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
20: Bedankt voor het gesprek, Karen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Laffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
5: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
6: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
7: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
9: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
9: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Voldere, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
9: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
14: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
16: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
17: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
18: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. We hebben het vandaag over twee Oostendse dialectwoorden, teusje en tuusje. Ik ben benieuwd, Roland.
20: Ja, Edwin. Dit zijn twee woorden die weinig als niet-verkleinwoord voorkomen. De grondwoorden van teusje en tuusje zijn respectievelijk teuge en tuug. Ik wil het eerst hebben over tuug. Niet zo lang geleden vroeg ik een Zaventemse dame, was toch min tuug? En dat begreep ze helemaal niet. Ja, tuug wordt bij ons gebruikt voor spul, gerei. Meestal gebruikt men evenwel het verkleinwoord tusje met dezelfde betekenis.

0: ander woord tusje. Teugen hoor je nagenoeg nooit, wel tusje. Als men dan zegt manke tuschen, dan klinkt dat in niet-West-Vlaamse oren als onverstaanbaar, manke tuschen. Het tusje is een slok, maar ook de consumptie zelf. Als je van een glas drinkt, dan is dat het tusje. Maar het gehele glas zelf is ook het tusje. Leuk is de uitdrukking gebruikt voor iemand die overmatig drinkt. Je is benauwd van het tusje, maar zijn mond past op alle glazen. Van een gierigaard zegt men, een pintje in het tusje en een sulfertje in twijn.
1: Tot zover het Oostend dialect met Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
5: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
4: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
5: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
4: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
5: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
6: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
6: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de

0: water belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
6: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
10: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
9: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
10: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
9: Is dat nu iets voor jonge mensen?
10: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
9: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
10: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
9: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
10: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niets. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon erop komen. En dat is eigenlijk goed. Want dan zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
9: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
10: Ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlees.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale. Die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daar voor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
10: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
11: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
12: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
21: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
22: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag over het woord Ossan.
4: Ja, een woord, Edwin, dat nog volop gebruikt wordt. Als niet West-Vlamingen dit horen, Ossan, denken zij dat wij Japans spreken. Wanneer het je hier haren? Ossan. Ossan betekent altijd. Tes Ossan tsaas te mayon. Voor altijd of steeds zijn er verschillende woorden en uitspraken in ons dialect. Zo zijn er altijd, altijd, altijdend, altijdsten, altend, atend, assan, ossan, naar gelang de spreker. Er zijn dus inderdaad Oostendenaars die niet zeggen ossan, maar assan. Ossan is meer het echte kustwoord. Assan hoort men meer vanaf het Brugse en verder. Maar dat er ook Assan gezegd wordt, brengt ons dichter bij het mysterie van de oorsprong van dit vreemd klinkende woord. Ossan komt uit Alsaan. In het Middel-Nederlands, het Nederlands van de middeleeuwen, kwam Alsaan al voor. Verkoeli vermeldt dit Alsaan bij het woord zaan, een bijwoord met de betekenis weldra. Ossan komt dus niet uit als plus aan, maar wel uit al plus saan. In alle oude Germaanse talen kwam dit woord voor, want dus van het Gotisch soens tot het Oud-Noors isin en het Angelsaksisch sona. Uit dit laatste heeft het Engels soon voor weldra zich ontwikkeld. Very soon en ossan zijn in oorsprong hetzelfde woord. Wie zou dit vermoed hebben? Vermoed hebben dus dat het Engels soon in ons Oostens ossan terug te vinden is.
5: Sommige mensen zeggen ossan assan.
4: Ja? Ah, dat ga ik moeten noteren, want dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb wel al gehoord Ossanne en Assanne, met nog een keer een uitdrachter. Maar Ossan-Assan, dat heb ik nog niet gehoord.
5: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
23: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
24: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
25: Ik heb ook geen ijsjakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik mijn stoel met deze marchandise aan huis ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk.
10: Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
10: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
12: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van
16: van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
18: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
16: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
28: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
16: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
28: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
16: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
28: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
19: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
18: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
29: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
16: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
29: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleijen, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
16: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
29: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
1: een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
4: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
5: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
13: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
21: Ik ben David Nasus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
30: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden.
0: Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
10: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
11: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
12: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Ook nu maken wij weer tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag hebben wij het over het woord eulen of ulle. Klopt dat, Roland?
15: Ja, vandaag eulen en ulle. Twee woorden dus. Eulen is een oud woord dat in zuidelijk West-Vlaanderen de waterloop betekende, terwijl in noordelijk West-Vlaanderen eerder de brug die erover lag. Zo de heulen als brug te Lapscheuren, Meetkerken en te Vlissingen. Maar om het heel zeker te maken werd het vaak Eulbrugge. Zo bijvoorbeeld de Eulbruggen te Jabeke, Klemskerke, Leffingen enzovoort. Niet zo ver van mijn woning ligt een nieuwe brug ter vervanging van een oudere die ingestukt was over de Noord-Ede. Omdat daar de weg naar Klemskerkendorp te vinden is, heet die heulen Clemensheulen of Clemensheulenbrugge. Als een brug over een waterloop ligt het deksel op een pot. En we kennen inderdaad het woord ulle voor deksel. Zo ook de kleine kroonkurk op een fles, een nulletje. Bijzonder leuk is het woord ter aanduiding van de flessenopener, het hefboompje waarmee men de kroonkurken doet opspringen. Dit is de nullewupper. Veelal werd ulle gebruikt ter aanduiding van het ijzeren deksel op een steenput of regenput. Zo kon het klinken, leg de nullen erop van het pitjesmiet op. Betekent, leg het deksel op de put, want er verspreiden zich kwalijke geuren. De oudste betekenis van ulle is de Oostende thans sterk verouderd, namelijk als hoofd. Toch ook te vergelijken met de vorige betekenissen, want ook bovenaan te vinden. Zo heb ik nog eens kunnen noteren, kanzere aan mijn nullen. Ik heb hoofdpijn. Ja.
13: Hey, hebben de namen van Heulen, van Hulle daar ook iets mee te maken?
15: Wel, van Heulen is natuurlijk afkomstig van het dorp Heulen, maar die zijn allemaal terug te gaan op de waterlopen Heulen.
13: Bedankt, Roland de Sterk.
19: Wat er gebeurt in de regio, Dat hoor je hier, bij Noordzee.
16: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
16: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
16: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
16: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
16: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
16: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
8: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen een wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
7: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
8: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
7: Deze wedstrijden op de piste aan de

0: Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: Dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten, voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Kortrijk Floors. Stijn Windels, u bent van Kortrijk Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Kortrijk Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de

0: juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
5: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
12: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
12: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
12: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
14: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
15: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
16: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Cortec Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog twee buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
18: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
6: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
18: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkiste, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
6: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
18: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
5: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
15: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europa-tour. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
20: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
21: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag hebben wij het over het woord van Einste Thijs. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, weet ongetwijfeld wat het betekent. Van Einste Thijs, Roland?
23: Ja, beslist een mooie en ook grappig klinkende uitdrukking van Einste Thijs. Wordt nog veel gebruikt en betekent van het ene uiteinde tot het andere. Met andere woorden, over de gehele lijn of de gehele lengte. Zijn mouwen was gescheurd en je moest van Einste Thijs genaaid zien. Zijn mouw was gescheurd en die moest over de gehele lengte genaaid zijn. Van Einste Thijs zou je verwachten als van ende tot ende. En dat omdat Eins het oude meervoud van einde is. Dus een meervoud? Ja, maar er bestaat ook een Eins als enkelvoud. Men hoorde niet alleen aan boord smittekerenende, maar ook smittekerenaas voor gooiers een tros. En een aas rapen was een eind touw. Vandaar dan van aas tot aas met vele varianten, waaronder van aas tot aas. Ik heb zelfs een aantal keren kunnen noteren van aas ten ende. Je moet die vis van aas ten ende opensnien. Je moet die vis over zijn hele lengte opensnijden. Dit aas vinden we ook in een aantal uitdrukkingen. Zo, als alles overhoop ligt, als alles in de war is, t'was door aas overschiet gaat. Maar dit aas zou misschien wel uit aas kunnen komen en dat behandelen we later nog wel eens. Als iets waardeloos was, dan klonk het meervoud toch enden, namelijk in de volgende uitdrukking tsinol, tuten en enden. Aas vinden we dan weer in neus en aas. Neus en aas liggen betekent dat in een reeks de kop bij de staart van een volgende ligt. Het gaat immers nagenoeg steeds over vis. De sprots lagen neus en aas in een mandetje. De sprotten lagen telkens met kop en staart naast elkaar. Allee, leg je er van achternoen het mouw van Einste Thijs op het strangen.
22: Dat zullen we doen. Bedankt, Roland de Snerke.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy het hoofdsponsorschap op zich nemen.
24: Voortaan spreken we van?
12: BC Cortec Oostende.
24: En dat is voor de komende 5 jaar?
12: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
24: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
12: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
24: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
12: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
24: En dat zijn buitenlandse spelers?
12: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
11: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
12: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
9: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waele, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 8:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het Ipso Facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is Ipso Facto.
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
12: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
13: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkeltocht tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
14: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
20: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
21: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
22: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
23: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, wat is een kachelei?
25: Kachelei, ja, dat woord ken ik nog goed, Edwin, want ik herinner mij van wie ik het woord het eerst gehoord heb. En dat was van mijn kameraad uit Leffingen, Wartje Vivey. En kachelei, dat is een ei dat geheet wordt door een paardenknecht of een andere knecht van de boerderij op het ogenblik dat een paard geveulend heeft. Dat was natuurlijk zeker een reden om zeer blij te zijn voor de boer die er een paard bij kreeg. Een veulen, in dialect genoemd een kacheltje. Wel, op het moment mochten de knechten zoveel eieren eten als ze wilden, want eieren was vroeger ook al een vorm van een beetje luxe in die tijden toen de mensen nog arm waren. Wel, dus op dat moment mochten de boerenknechten zoveel eieren eten als ze wilden en die eieren werden genoemd kacheleiers, omdat de kachel veulen is.
24: Ja, om het te vieren, als het ware.
25: Ja, dat was dus om dat te vieren, ja.
24: Ja.
25: En met kachel moet je natuurlijk opletten, want in ons dialect zeggen we kachel, in andere dialecten zeggen ze dat niet. Als je dan leest, kachel te koop, zeer levendig, dan gaan mensen van het binnenland natuurlijk denken aan een levendige stoven.
24: Ja. Ja. Bedankt, Rolande Sterk.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
6: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
7: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
6: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
7: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
6: Is dat nu iets voor jonge mensen?
7: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
6: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
7: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
6: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
7: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
6: Maar dat is echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
7: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
10: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Maaike van Nie.
29: Hallo, ik ben Louise Carton.
30: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Vlaanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
31: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor seniores. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
6: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renders kijken we uit hier?
31: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar dat we waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames, is dat Fran van Oeten en Lisa van Steenkiste. Die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medar, plaatselijke renner. Die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK. Waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning. Die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt. En die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
2: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
31: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
26: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In de Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
26: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
9: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
11: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
12: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 9:45 naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is...

0: Het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
1: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
4: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
4: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon...

0: zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
0: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
0: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
0: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
0: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Maar het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
8: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersebilk.
15: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
15: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
15: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
8: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
16: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
17: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Dirk Beirens, een roman die zich afspeelt in Oostende is De Roesgaard van Gaston Duribreu. Je hebt daar een bepaalde anekdote over en wat opzoekingswerk rond gedaan.
18: Wel ja, samen met Stefan Penning hebben we het boek vertaald in een wandeling, namelijk in het Zog van de Roesgaard. Even uitleggen toch, de Roesgaard is de fameuze zeeduivel en in feite is dat een personalisering van de spanning die vissers aan wal in hun onnatuurlijke milieu ervaren als ze niet kunnen uitvaren door bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Wat in dit verhaal een rol speelde, 3 weken lang konden ze niet uitvaren. De hoofdfiguur in het boek is de jonge visser Manjerik Pinket, die op de eerste bladzijde al verneemt dat zijn vader niet door een ongeval omgekomen is op zee, maar wel degelijk vermoord werd. Nu, Manjerik, we hebben gezocht, maar we hebben geen verklaring gevonden. Pinket is natuurlijk wel een naam die in Oostende en in het vissersmilieu wel bekend is. En de hoofdfiguur Manjerik Pinket zocht dus naar waarom en hoe zijn vader eventueel vermoord werd. En zijn vader heette Adolf Pinket. Vinden wij toch wel een gedachtenisprentje met daarop 47 of 49 zal het geweest zijn, waarop staat dat Pinket Adolf, geboren in 1895, inderdaad schipper was. Is dat nu de Adolf Pinket die Gaston Durubru voor ogen had? Dat weten wij niet. En bijkomend kwam dan nog dat waar Stefan Penning woont in de Hamanstraat op de Noppix, dat inderdaad diezelfde Adolf Pinket daar ook gewoond had. Alsof de Roesgaard ermee gemoeid was.
13: Het zou dus kunnen zijn dat het toeval is dat het dezelfde naam is, maar het zou ook kunnen zijn dat Durubru zich liet inspireren door bestaande personen.
18: Dat vermoeden wij wel, dat hij zich liet inspireren door bestaande personen. Hij was oorspronkelijk van plan om Frans te schrijven, maar hij kon moeilijk inderdaad Frans in de mond leggen van de Oostendse vissers. Bovendien bestaan de kleine notaboekjes nog van Gaston Durubru. En als we veel tijd zouden hebben en toelating van de zonen, dan zouden we zeker eens kunnen snuisteren in die boekjes en misschien te weten komen dat het echt over die echte Adolf Pinket gaat.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
0: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
0: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
0: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
0: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
0: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
0: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte. En dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
0: Ik doe een speeddating op het, in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
1: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
0: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
1: Is dat nu iets voor jonge mensen?
0: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
1: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
0: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
1: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
0: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
1: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
0: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet, niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
2: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We hebben vastgesteld dat we toch een ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
24: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
4: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
11: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
10: Jullie kenden BC Oostende al?
11: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
10: Worden jullie nu hoofdsponsor?
11: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
10: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
11: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één. Heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
10: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationaler City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de Beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Veerstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Keirsebilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf 125 euro kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Keirsebilk van KVDO.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
11: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
12: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
13: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantiek-Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
15: En dat zijn buitenlandse spelers?
14: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
20: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
21: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. En Roland, het woord nachtvertrek, wat betekent het precies?
23: Edwin, het woord zegt het zelf. Een vertrek is een wc en nacht. Ja, dat is de nacht, dus een wc die men 's nachts gebruikt. En wat kan dat dan wel zijn? Wel, dat is een stoel waarin een pispot zit. Pispot, een po, of met een mooi Nederlands woord deze keer, een nachtspiegel, dus een spiegel. Een nachtvertrek, dat is dus zo'n zware houten stoel waarin een pot, een nachtpot zit. En dat wordt meestal gebruikt door oudere mensen of door zieke mensen. Nachtvertrek kennen we ook nog goed van een uitdrukking. Het is een beetje een platte uitdrukking, maar die wordt gebruikt. Ja, de mulle likke nachtvertrek. Ja,
22: wordt ook vaak gebruikt in ziekenhuizen en zo?
23: In ziekenhuizen ook. Okay. Dus ja, inderdaad, voor zieke mensen en ook voor oude mensen. Ja. Er zijn velen die dat thuis hebben en ze weten soms niet goed dat te noemen. Ze noemen het gewoon de kakstoel ook. Maar een kakstoel doet denken aan kleine kinderen, terwijl een nachtvertrek dan die zware stoel is ten behoeve van zieken en ouderen. Ja.
22: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
15: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
14: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
14: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
14: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
14: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
14: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steven van Steenk is de voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. De Flanders Grand Prix, wat mogen de mensen verwachten?
24: We zijn dit jaar aan de 58e editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. Een extra dag vandaag voor senioren. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales 's avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
3: U bent voorzitter van de Zwaantjes Rollerclub. Naar welke renners kijken we uit hier?
24: Bij de senioren hebben we een aantal lokale renners waar we naar kunnen uitkijken. Dat is bij de dames is dat Fran van Oete en Lisa van Steenkisten, die recent 1 en 2 op het EK Marathon waren in Italië. Dus daar verwacht ik wel iets van. Bij de heren Indra Medaar, plaatselijke renner, die eigenlijk een stijgende lijn toonde tijdens het EK, waar dat we hopen dat hij die vorm kan doortrekken. Dan bij de jeugd is het uitkijken naar de plaatselijke renners die het EK ook gereden hebben. Joren Verleij, Europees kampioen op de ploegkoers geworden. Fran de Volderen, ook lokale renner. En dan hebben we bij de kadetten organiseren we de Cadet Classic. Dat is het officieuze EK voor die leeftijdsgroep. En daar is het zeker uitkijken naar Matteo de Keuning, die eigenlijk al het hele jaar op heel hoog niveau rijdt en die klaar is om te oogsten, denk ik, in deze Cadet Classic.
3: Deze wedstrijden op de piste aan de Egelaan en in de straten van Zandvoorde, dat is allemaal gratis.
24: Absoluut, toegang is gratis. Altijd fijn als je de bar even bezoekt of opzoekt. Maar gratis spektakel inderdaad, zowel aan de piste als zondagmorgen door de straten van Zandvoorde.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
6: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
14: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
14: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
14: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
14: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers.
14: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee.

0: timmerde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerken en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantik-Wolraversidde. In Zevenkoten, nabij Gestel, heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
6: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de 2 pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
5: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
6: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
5: Is dat nu iets voor jonge mensen?
6: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
5: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
6: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
5: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
6: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
5: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
6: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
4: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien.

0: Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
1: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastian de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
5: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
6: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. De alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
7: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
8: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk, ook weet wat er in dat woordenboek staat en wat het betekent. Roland, in je woordenboek heb ik een woord gevonden. Mollejongen.
10: Ja, Edwin, dat wordt nog volop gebruikt, maar het wordt alleen maar gebruikt in een uitdrukking. Namelijk, het gaat mollejongen regenen. Dat wil dus zeggen, het zal hevig regenen, pijpen stelen, regenen zoals men zegt. In andere gewesten van West-Vlaanderen zegt men het gaat kattenjongen spugen. Maar wij hebben dus die mooie uitdrukking, heel eigenaardige uitdrukking, het gaat mollejongen regenen. Anders, mollejongen, zo apart wordt niet gebruikt, al zie je wel een keer mollejongen. Je weet, een mol is een diertje dat grotendeels onder de grond leeft en dat nogal dik is en mooi van pels. En daarom komt uit het woord mol, mollig. Hij is mollig, genoemd naar de mollen. En die mollejongen, die zijn piepklein en helemaal naakt, die hebben die zwarte pels nog niet. Maar hoe men dan overgeschakeld is naar het mollejongen regenen, dat vind ik wel zeer, zeer eigenaardig.
9: Het is zelfs jou een raadsel, Roland.
10: Ja, ja, van waar dat komt. Waarom men zegt mollejongen regenen, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het nog vrij algemeen gebruikt wordt.
9: En
10: het
9: betekent hevig regenen.
10: Hevig regenen. Het mollejongen regenen of het kattenjongen spuwen.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
8: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
7: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
8: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
7: Is dat nu iets voor jonge mensen?
8: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
7: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
8: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
7: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
8: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
7: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
8: Ik denk dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
9: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sfeere. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op een medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostendia.
12: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
13: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
14: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
9: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
9: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
9: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
9: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
9: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
9: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
9: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus.
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
9: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit. Misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend. Een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
9: Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
10: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Karen Vlerik, jij bent verantwoordelijk voor een bijzonder project hier op de Paulusfeesten. Wat is het?
9: Ik doe een speeddating op in het straatje tussen de twee pleinen om mensen met elkaar in contact te brengen eigenlijk.
3: Dat is niet evident, speeddating op de Paulusfeesten in die drukte.
9: Nee, maar ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
3: Is dat nu iets voor jonge mensen?
9: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
3: En als daar een klik uit voortkomt, wat dan? Hoe moeten de mensen dan met elkaar in contact blijven?
9: Ik heb dus blaadjes gemaakt. En als er een klik is, vullen ze gewoon hun naam in en de naam van de tegenpartij en telefoonnummer. En als er bij de andere partij ook een klik is, geef ik de nummers door, anders niet. Dus we schenden de privacy niet. Ik geef enkel de nummers door als er een match is en met toestemming eigenlijk. Dus...
3: Je bent hier nog de hele Paulusfeesten?
9: Ja. Morgen doen we iets met de zwammadammen. Lopen we rond met de zwammadammen. Dus dan is het niet. Maar voor de rest sta ik hier de hele week. En ik zou graag hebben eigenlijk dat de mensen gewoon op komen. En dat is eigenlijk goed. Want zo kunnen ze zelfs, al is er geen, volgt er geen relatie uit, misschien een leuke vriendschap. Of een leuke drink. Of gewoon vrijblijvend een leuke babbel eigenlijk.
3: Maar dus echt op het drukste plaatsje van de Paulusfeesten. Moet dat niet wat discreter?
9: Oh, ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is, want er is hier sowieso een open sfeer. En als je zegt van kijk, het is gratis en zonder afspraak en doe het gewoon een keer voor de lol, zie het gewoon als een gesprek, dan doen de mensen dat eigenlijk wel.
10: Bedankt voor het gesprek, Karen Vlerik.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
12: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
13: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
14: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
16: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
17: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
17: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
17: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg €15.000 van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Kersenbilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
17: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
17: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
22: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
23: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
24: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag hebben wij het over het woord katje porre. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons iets meer over dat woord.
26: Een elleboogstoot wordt in het lokale dialect een jok genoemd, terwijl een gewone stoot een dok is. Dok en jok betekenen dus niet hetzelfde. Maar een fikse stoot is een katje porre. Het wie een katje porre geen, is iemand een harde klap, een rugstoot bijvoorbeeld, toedienen. Van waar komt dit wel opmerkelijke woord cachiporra? Zie mijn verbazing toen ik in het Spaans woordenboek vond cachiporra voor knots. Una cachiporra, of korter una porra, is dus een knuppel, een knots. Terloops willen we de eetgrage Spanje-reizigers ook vertellen dat una porra ook gebruikt wordt ter aanduiding van een dikke churro. Dit is een langwerpige oliebal. Het verband tussen het Spaans cachiporra en het Oostends cachiporra moet dan ook niet ver gezocht worden. Dit is één van de vele woorden die de Spaanse bezetters van de 17e eeuw ons nalieten. Cachiporra is bij gevolg een woord dat al bijna 400 jaar in Oostende leeft.
25: Ik zal je zeker geen katje porre geven, Roland de Snerk. Tot zover het Oostends dialect.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
17: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
17: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
17: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
27: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
28: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: De kusttram vervoerde een record aantal reizigers in juli. In totaal namen 2,26 miljoen mensen de tram. Het gaat om een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar. In Leffingen en in Echtegem werd er even gevreesd voor een brand op een veld. De brandweer rukte massaal uit. Het bleek in beide gevallen te gaan om een boer die een akker bewerkte en dat veroorzaakte grote stofwolken die als rookpluimen werden aanzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
17: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
17: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
17: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen nacht is een vrouw overleden nadat ze met haar wagen in de IJzer belandde. Het ongeval gebeurde aan de Uniebrug tussen Sint-Joris en Manneken-Sferen. De duikers van de brandweer konden de vrouw uit het water halen, maar konden de vrouw niet meer redden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond gaat het vuurwerk in Middelkerke en Oostende gewoon door. In De Haan werd de fakkel toch tijdens de garnaalfeesten aan de Vossenslag afgelast, na negatief advies van de brandweer. Het vuurwerk op het strand daar kan wel gewoon doorgaan. Dit jaar zal de provincieraad stemmen over een nieuw reglement voor de provinciale domeinen. Als het wordt goedgekeurd, zal er vanaf 1 januari volgend jaar een rookverbod gelden in die domeinen. Dus ook in domein Atlantic Wolraversidde. In Zevenkoten nabij Gestel heeft de brandweer een paard gered nadat het uren in een gracht had gelegen. Het dier had enkel oppervlakkige verwondingen en zal wellicht volledig herstellen. Basketclub Kortrijk Oostende heeft nog 3 plaatsen vrij in het roster voor komend seizoen. 1 plaats zal ingevuld worden door een jongere. En er komen eerst weeks nog 2 buitenlandse spelers. Men wacht op hun medische goedkeuring. Voorzitter Johan Verborg.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: Dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raversidde is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raversidde. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortrijk na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
2: BC Kortrijk Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortrijk Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Economisch Huis en Toerisme Oostende werken aan een nieuwe visie voor de toekomst van horeca en retail. Enquêteurs zullen de komende weken zowel ondernemers, inwoners als bezoekers persoonlijk bevragen. In Oudenburg werd het nieuwe sportaanbod voorgesteld. De stad zet daarbij in op laagdrempelig bewegen voor alle leeftijden. Inschrijven voor de diverse lessenreeksen is mogelijk vanaf dinsdag 25 augustus om 19 uur. Stad Nieuwpoort kreeg 15.000 euro van CODA. Die organisatie steunt kinderen tot 14 jaar die opgroeien in armoede. Met het geld zal Nieuwpoort brooddozen, drinkflessen en schoolgerief voorzien. Maandag wordt de volledige ploeg van KVDO voorgesteld op de Paulusfeesten. Het publiek zal ook de spelers kunnen ontmoeten. Het is een traditie, zegt Bram Keirsebilk.
2: Het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Vanavond ontvangt KVDO derde nationale City Pirates Antwerpen in de vierde ronde van de beker van België. Aftrap vanavond om 20:30 in het Batimont Solar Park. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
10: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via